0: jednorázových plastů, nahradit je opakovaně použitelnými alternativami a správně recyklovat, protože sebemenší krok přispívá k velké změně.
1: Tento podcast pro vás připravilo Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
2: Het is tijd om te gaan stemmen. Van 6 tot en met 9 juni dit jaar zullen miljoenen EU-burgers helpen de toekomst van de Europese Unie vorm te geven door te stemmen bij de Europese verkiezingen. Het Europees Parlement is het enige rechtstreeks verkozen EU-orgaan en de Europese verkiezingen zijn dan ook een van de grootste democratische evenementen ter wereld. In deze podcastreeks leggen we je alles uit wat je moet weten over de komende verkiezingen voor het Europees Parlement. Deze aflevering gaat over de manier waarop de zetels in het parlement worden verdeeld. Het Europees Parlement is het wetgevend orgaan van de Europese Unie. Het vertegenwoordigt de belangen van miljoenen burgers in de 27 EU-landen. Afgezien van politieke voorkeuren en overtuigingen is de zetelverdeling in het Europees Parlement een bewijs dat de EU zich sterk inzet voor democratie en vertegenwoordiging van de burgers. In 2024 worden 720 parlementsleden gekozen. Dat betekent dat er 15 meer leden zullen zijn dan in het huidige parlement. Om de werking van het democratische proces in de EU beter te begrijpen, nemen we de manier waarop de zetels in het Europees Parlement onder de EU-landen worden verdeeld onder de loep. De zetelverdeling gebeurt op basis van een systeem dat werd ingevoerd in het kader van het Verdrag van Lissabon. Het heet degressieve proportionaliteit. Maar wat betekent dit? Elk EU-land krijgt een bepaald aantal zetels toegewezen. Grotere landen hebben veel zetels en kleinere landen hebben er minder. Maar de parlementsleden uit grotere landen vertegenwoordigen meer mensen dan leden uit kleinere landen. Neem bijvoorbeeld Duitsland. Dat is het land met de grootste bevolking in de EU en het heeft dan ook het grootste aantal zetels in het parlement, namelijk 96. Tegelijkertijd hebben kleinere landen zoals Malta, Luxemburg en Cyprus niet meer dan 6 zetels. Dat is trouwens het minimum aantal zetels dat een land kan hebben. Duitsland heeft 1 zetel per ongeveer 860.000 inwoners, terwijl Malta 1 zetel per ongeveer 90.000 inwoners heeft. Op deze manier leggen alle burgers met hun stem evenveel gewicht in de schaal, ongeacht het land waarin ze wonen. Als ze eenmaal verkozen zijn, maken de parlementsleden deel uit van fracties die georganiseerd zijn volgens politieke overtuiging en niet op basis van nationaliteit. Tijdens de 9e zittingsperiode, die van 2019 tot 2024 duurde, waren er 7 fracties, maar dit is geen vast aantal. Om een fractie te vormen zijn er 23 leden nodig die samen tenminste een kwart van de EU-landen vertegenwoordigen. Na de Europese verkiezingen van juni zal de zetelverdeling dus het diverse politieke landschap van Europa weerspiegelen. Het Europees Parlement speelt een cruciale rol bij de vormgeving van wetten en beleidsmaatregelen die een invloed hebben op het leven van miljoenen mensen in de hele Europese Unie. En dat is maar één van de redenen waarom jouw stem zo belangrijk is bij de verkiezingen. Met jouw stem beslis je welke parlementsleden je zullen vertegenwoordigen bij het opstellen van nieuwe wetgeving en heb je invloed op de selectie van de Europese Commissie. Deze beslissingen zullen je dagelijks leven en dat van mensen in de hele EU bepalen. Dat we een democratie hebben, spreekt niet voor zich. We hebben deze samen opgebouwd. Daarom zijn we er samen verantwoordelijk voor en moeten we er allemaal ons steentje aan bijdragen. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
6: Perché? Perché posso? Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
7: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
6: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
5: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
8: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
9: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
12: E cosa fate?
11: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
12: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
11: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Radio 6023.
13: Radio 6023.
3: 6023.
14: 62.3.
15: 6.020 che?
16: 60.23.
15: 6.023.
14: 6.023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.